0: Maar het is wel gewoon dat het hoort dat er van mij zien.
1: Channel 1, Channel 2, 3, Charlie Delta 110, Channel 150, to take off.
2: Channel 2, 3, Charlie Delta, Channel Control, identified, clear to enter control airspace, climbing flight level 180.
1: Clear the end of the climb 180, 2, 3, Charlie Delta, thanks.

Dit is een Majahabakim van Eric. Dat komt terug hier dat de klimaat is zo in Shanghai Destination Bangkok Kilo Bravo Golf Romeo via de Undertree Bravo Stuff I did 5,000 feet. Op 2-4 en 4-3 is 1-3.